course numt to KYRS chitkali usk het and it open het etnum point in ku u hachent open het as a point chest less.